0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleden.

overleefde dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid.

leidt. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: I found it.
1: Dit is Vechtdal.
2: Vechtdal NL.
1: Dit is Vechtdal.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag, maximaal van

0: 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Hier is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. We hebben een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor...

Kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant, verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper, Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas om ermee naar voren te komen, Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt er heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen staat wat te ver voor zijn doel. Hij gaat toch niet terugspelen. Dat doet hij wel. Veel te hard en ook veel te hoog. En die bal die gaat over Kieper Jansen heen. In het doel van de Halfu. Hendrik Havenkamp in eigen doel. In zo'n wedstrijd tegen het

0: Testen. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
1: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
3: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
0: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: bestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Mmm, van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij...

0: is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna van ruim 3000

0: Japan, 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat de trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet betrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, een onnozel goede vrijdagmiddag toegewenst, hè. Luisteraars, een hele onnozel goede vrijdagmiddag. Wederom hier op deze subtropische vrijdag. Het is weer lekker dooi, hè. Luisteraars, je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Live hier op de vaste vrijdag bij Verdal NL. We hopen op een goede verbinding zo, van Sprake van de Music. Dus luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Op deze snikhete vrijdag. En hoop dat onze verbinding goed is vandaag. Ook even goed mag blijven. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, luid nummer 06. En dan 3314-8686. Dus luisteraars, 06 en dan 3314. En dan 8686 is het nummertje. Deze mooie subtropische vrijdag. En dan rolt het hier zo binnen in de studio, hè.

Dus luister eens een onmoze goede vrijdagmiddag. Je bent hier als vanouds verbonden met de Palm FM-zender. Hier met de vaste vrijdag gebeuren bij Vechtel NL. We zijn live hier vandaag weer vanuit locatie de Palmboom Bunker. En voor je goed verzoek of reactie is nummer 06 en dan 3314-8686. Dan gaan we hier verder met de eerste serie plaatjes van vandaag. Luisteraars, we gaan hier verder met een plaatje van de Midnight Specials met de Stroper. Volgens de rest helemaal vanzelf hier deze vrijdag, hè? Luisteraars, luister mee. Met vandaag ook weer de onrustige Hangmat Hits. Met de Alles Mag op Vrijdagshow hier. 06 en dan 3314-8686. Luister mee. En daar gaan ze weer, de plaatjes. Goedemiddag.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten.

0: van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: Zo, dus jij komt uit 1938. Dan ben je wel een oudje. Maar je bent heel erg lekker. U luistert naar het antwoordapparaat van B100. Ik ben op het ogenblik bezig met uitermate belangrijke werkzaamheden en wens absoluut niet gestoord te worden. Tuut, tuut, tuut, tuut.
1: B100, geef antwoord. Wat ben je aan het doen?
0: Ik heb altijd pech.
1: B100, geef antwoord.
0: Om pech te hebben.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Vandaag, zou ik je zeggen, Trommel, vandaag vind ik zelfs fijn om pech te hebben.
1: Geef antwoord of ik zal jij...

Ja, luisteraars, de smaak van de liefde. Als op deze Aldo Groepens. Snaggy de vrijdag, hè? Hoi, luisteraars, hè? Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender als vanouds hier. Op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. En voor jouw goed verzoek of reactie, dat is nummer 06 en dan 33-14, dan 8686. En laat weten, maar de radio nog niet is weggesmolten, hè? Goed, dus de volgende plaatje is hem zeer speciaal voor Henkie Schuddert. Luister maar eens hem, gezellig met jou, hè? Ah, Iwan, wat vergeten volgens mij, hè?

0: Hey jongens! En moet ik aan het zo met elkaar? Je bent vrijdagavond onder de Chinese wes. Ben mooi, mijn jong. Donder wat fijn net door zo. Zondagavond weer, zondagavond ben ik nog een wokles aan de west. Wokkoezagen. Goddomme jongens. Fijn net, hè? Ja, jongen.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens. Ben met

0: eventjes bij de muziekknop en verlos er als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo Hits van de Palm FM.
1: Salutini probati, hangtini da stati, huppakee, daar gaat-ie!

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon.

0: Vragen die echt tegen een stootje gaan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Hits van vinyl en schijf.

the sound? Check. The palm monkeys in the plooi? Check. Zet die muziekmachine dan maar eens op standje tegelbreuk. En pak er een koude ragger bij.

Hallo, 1, 2, hartstikke idee. Luister, als ik wens u een onnoze goede vrijdagmiddag toe op deze subtropische vrijdag. Voor je luisteraars was het 2 heat, hè. Mocht wel iets minder, maar... Dus luister, als een hele goede middag. Je bent hier afgestemd als vanouds op de Palm FM-zender. Live hier vanaf locatie de Palmboombunker. Met een paar onnoze blaadjes hier bij Vechtal.nl. Zoals u van ons gewend bent. We hopen op een goede verbinding zo, van sprake van de music. Dat de aangeboden plaatjes een beetje naar wens mogen zijn, hè?

Goed, luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Luid het nummer 06 en dan 33-14-8686. Dus 06 en dan 33-14-8686. En laat weten waar de radio aan staat. Waar die nog niet weggesmolten is, hè. Deze subtropische hit, hè. Dus luisteraars 06 en dan 33-14-8686 is het nummertje. Zoals ook elke vrijdag maar weer en weer, hè. Ook Dirkie daar van het landgoed, luister eens allemaal een kerel. Laat je zijn voor jou daar, hè. Je rammelt straks maar zijn weer, hè. Ook het zendertje MDR, de Meer Drinken Radio, luister een kerel, hè. Oftewel de Maxidas Radio en zat er gisteren ook in goed aan, hè. Van Sprake van de Music en luister mee aan die zijde. En blijf erbij, hè. En ik hoop dat je het hockey weer mooi scoren hebt, hè. Ook Joenti daar op de Vanberg, luister mee kerel, hè. Badje, de plaatjes zijn voor jou daar en blijf erbij vandaag. En drommels, drommels, hè. Ook DJ Mikey Vaar, luister gezellig mee daar onder het walsen, hè. Die rommels hem lekker walsen. Plaatjes zijn voor jou en blijf erbij. Was hem goed hier vanuit Damsholte onder het voeren. Noem maar hem een mooi van Jovink voor de firma Rodnoff en Raamsman. En groetjes namens Michael Raamsman, ook Michael luister mee daar. Plaatjes gedraaid van Jovink en blijf erbij. Ook André Pannen, de vaksboer, luister mee daar, hè. In de mais alweer, hè. Mijn loonbedrijf Lindeboom, luister eens allemaal mee aan die zijde. Moet het daarom goed was, ook Frankie Heuven, Navi, luister mee kerel, hè. Plaatje van Easy DC is waar gedraaid en blijft erbij aan die zijde. Dan gaan we speciaal goed richting de Elsof, hè. Of richting Heino. Luister mee aan die kant, hè. Ook Jan Albers luistert mee kerel. Plaatje is gedraaid van Dana Winner. En gewoon zeer speciaal voor jou in de ronde, meneer, hè. Ook we luisteren hier weer gezellig mee. Groetjes van Jan Teuners vanaf De Maan. Ook Jan daar luistert gezellig mee. Een heel goed weekend en tot die volgende week, hè. Mooi dat de radio daar in aanstond, hè. Ook graag met een plaatje van een toontje lager. Of toontje lager met zoveel te doen. En voor de strijders hier op De Maan, groetjes van de chef Laser. Ook jongens daar, luister mee en plaatjes eruit. Goed weekend aan die kant, hè. Ook Alex Borgen luistert allemaal mee daar. Mooi dat hem goed was daar op de camping in Raalte. Blijf erbij aan die kant. Ook goedemiddag, Las. En doe maar hem rustig aan vandaag, want het is bloedhieten. Groetjes namens Henkje Grootnieuws. Ook Henke, heb jij wel goed, hè. Je moet night zoveel doen, hè. En goed drinken, hè. Maar dat gaat lukken, hè. Ook Wimpie, de Zender Beuners en Wim luisteren allemaal mee. Mooi dat hem goed was op het weekend aan de hand. Succes, hè, met de boodschapjes doen, hè. En ook dankjewel voor de biertjes van zojuist, hè. We gaan de blaadjes vandaag in met speciale groet richting Giepman, richting Boerwamelink. Luister maar eens, een gezellig middag hebben, hè. Plaatje wordt hem zeer speciaal gedraaid voor Henkie Schuttert. En die man die was gewoon een baal vergeten, hè. Dondersbaan, die man, hè. Behoorlijk ingewikkeld allemaal, hè.

Ook lekker bezig zo met deze hitte. Groetjes namens Arnold Rast. Ook Arnold luister mee daar. En dat heb jij wel goed, hè? Je bent weer lekker bezig, hè? Lekker fris hier in de studio. Lekker, jong. Luister mee daar, Arnold. Plaatjes en Vioda. Dankjewel voor jouw reactie. Mooi dat jij erbij bent. Ook Henkie Schuddert. Dankjewel, kerel, voor het rammeltje. We moeten nog steeds de plaatjes draaien, hè? Want ja, we hebben Wimpy de Beuners op bezoek hier. En dat weet wel, hè? Dus we gaan ons best doen voor Bruce Springsteen. Ook een plaatje van Jovink met mooie Lisa. Zeer speciaal voor Johan Schuddert. En jongens, luister mee daar. En ik hoop dat het allemaal weer een beetje verholpen is, hè, met het luchtslangengien van Johan. En luister mee daar. Ook in helaas, we hebben de zender ook weer aanstaan. Gezellig, hoor, met deze zomerse blaadjes van jou. En daarom weer wat moois voor mijn Jossie. Groetjes namens Hilly vanaf de Vlierhoek. Ook Hilly daar. Met de rest van de muiters luisteren zelf mee aan die kant. En ik heb hem een mooie gedraaid, hè, van de Dutch Boys uiteraard, hè. Je mag natuurlijk niet ontbreken op deze mooie Subtropische vrijdag. En luister mee aan die kant. We gaan met speciale groet richting de Vlierhoek, hè. En ook Giel had nog gereageerd, hè. Mooi, Lars, hij staat hier ook weer aan. Ook Giel daar op de Vlierhoek luistert mee en blijft erbij daar, hè. Plaatjes worden voor jullie gedraaid. Ook Bernhard uit Hogeveen luistert mee. En ze gaan weer jou in de ronde, meneer. En ik kon hem zo gewoon niet vinden, hè. Helaas, hè. Ook jongens van het D&D-team uit Tevoort luisteren mee. Het Duitse plaatje is gedraaid, blijft erbij aan die kant. Ook Sander daar, de Broemen in Dalsen, luister gezellig mee, kerel, hè. En voor jou ook een goeie dang, hè. Donders goeie dang, hè. En luister gezellig mee. We gaan een plaatje vandaag met speciale groet richting de family Wellenberg. Luister gezellig mee rond het melken. Inmiddels de melk er al wel uit, dacht ik, hè. En luister gezellig mee aan die zijde. Blaadjes zijn voor jullie daar, hè. Gaan we best nog hem doen, hè, voor het plaatje van Jantje Smit, hè.

Oké, okay, maar zeur niet zoveel. Je zit gewoon lekker bij de airco. Ik Wim de Oldebeunaars luister mee. En aircootje die... Dut night, hè? Hartstikke stuk, hè? Je hebt vandaag hartstikke zwaar, hè? Waarom zou ik het toch beter hebben dan jou, hè? Luister mee daar in Damsholte. Blaadjes zijn voor jou daar. Ook in vandaag een dikke radio gescoord. Groetjes van Jossie Kampus. Ook Jos daar luistert mee. En donders, dat is een helse machine, hè? Daar komt ook wel een fijn Palm FM geluidje uit, denk ik, hè? Luister eens allemaal mee op de Vlieghoek. Blaadjes zijn voor jullie vandaag, hè?

Er was onlangs een premie hier in Eijos met vriendelijke groetjes van de parel van Zalland. Ook de parel van Zalland luister mee daar. Is gewoon zeer speciaal voor jou en de ronde, meneer. Hè? En ik hoor jou af en toe wel eens op de zaterdag. Hè? Luister zelf mee, de kerel. Hè? Ook het draai met plaatje van Benny Bodram met Ik wil mijn liefde geven. Wordt aangeboden door Johnny Bonenkamp, de melkschepper. Johnny Boy Bonenkamp, luister zelf mee. Het plaatje wordt zometeen gedraaid en blijft erbij daar. Ook Freekje de Zilverster, luister zelf mee. Hè? Vanaf locatie Apeldoorn. Laat je gaan jouw kant op aan. En luister mee.

Goed luisteraars, we worden met Monster morgen gereageerd zo hier op de vrijdagmiddag. Deze snikheten vrijdagmiddag, hè. Je bent live en rechtstreeks afgestemd als vanouds hier met de Palm FM zender. En we hopen dat onze verbinding goed is vandaag. Van sprake van de music. En luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje hier. Voor jouw goed verzoek of reactie. En wordt het Okie Jan Dokie geregeld, hè. Gaan we hier ook weer verder met de volgende serie blaadjes. En dan worden de aangewaarde blaadjes zo meteen eens even gedraaid. We gaan ons uiterste best voor doen, hè. Luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met een blaadje van Marianne Weber. Schrijf mij nooit geen mooie brieven meer. Voor de rest vanzelf hier. Helemaal hartstikke vanzelf, hè. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. Goeie subtropische vrijdagmiddag. En zorg dat je goed drinkt, hè, want het is goed eten, moet je goed drinken, hè. Hier komen ze. Goeiedag.

Ja, luister als jullie maar. Marianne Weber hier. Ik was nog maar goed vol te houden hier bij het zwembad hier. Ook Heimpje daar goed hersen. Luister zo mee. En uiteraard hebben wij nog een mooi plaatje van de volle buiten. Die wapen hem zeer speciaal. Jok aan de band. En luister mee, meneer. Hè.

Ja, luisteraars, deze was MCS speciaal voor ons, Johnny Bonenkamp, hè. De Melk Skippets bij uitstek. De volgende plaatje is MCS speciaal voor Jan-Arend Vogelsang daar bij Linde. Luister eens allemaal, Michael, hè. Noorderbouw Trio is zeer speciaal voor jou daar, hè.

Ja, los als urde. Ik zag haar staan in de branding van de zon, hè. Nou, daar denkt Paul van Hulst ook wel eens, hè. Dat hij een meisje ziet staan. Maar die rent dan meestal gewoon weer weg, hè. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Als vanouds hier op de vaste vrijdagavond. Met nummer 06 en dan 33148686. En Paulus daar in het zwembad. In Hessem, luister mee, hè. En deze is voor jou, meneer, hè.

Heur eens, hè. Wat een zoon, hè. Was in zes speciaal onze prijswinnaar, hè. Paul van Hulst. En Paul, ik neem aan dat ik ook word uitgenodigd, hè, voor de barbecue, uiteraard, hè. Mede mogelijk gemaakt, hè. Luister gezellig mee daar in het zwembad in, hè, zo'n jongens, hè. Goed drinken daar en blijf erbij vanavond, hè. Volgende plaatje is zeer speciaal voor Jossie van de Vlieghoek, hè. Ons Jossie. Voor de maagboer namens Giel. Een heel mooi plaatje van K3. Mag de radio altijd net iets harder, hè. En op de Vlieghoek helemaal, hè, want kunnen ze het allemaal goed runnen, hè.

0: geen haat.
1: Ja, luisteraars, de nieuwe voor hier bij de Palm FM Radio. Met subtropische hits hier op de vrijdagavond. Echte hangmat hit, hè?
0: Kijk eens nu voorbij.
1: Volgende plaatje gaat ook in zeer speciaal richting Hessem. Omdat de jongens daar in het zwembad zo gek op bunden, hè? Ook Harmie Douwe Hessem, dankjewel voor jouw reactie. En plaatje gaat in zeer speciaal richting Tom Masman. Met zijn dikke zonnebrillen en Joek Bos en Paulus van Hulst met zijn veehals, hè? Oh nee, zijn onderkin, dat was hem, hè? Jongens, luister mee daar en lekker genieten, hè? Gaan we eens even lekker genieten.

Ja, luisteraars, heel erg zijn we een lekker blaadje van Drak met Vurket Verget. En ook deze ging hem zeer speciaal richting de Wellness Sauna daar in Hessem, hè. Ook laatste luisteraars allemaal, hè. Lassie Butink. Ook als een vrouwenmagneet, hè. Luister mee, jongens, hè. En blijf erbij vandaag. Luisteraars 06 en dan 33 14 8686 en goedenavond.

Ja, luisteraars, hallo, 1, 2, hartstikke idee. Luisteraars, ik wens u een onnozel goeie en ook vooral ook een subtropische vrijdagavond toe. Je bent er nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM zender. Als hem live hier vanaf de Palmboombunker. Met de vaste vrijdagavondshow hier bij Vechtal.nl. En we hopen dat onze verbinding goed is. Van sprake van de music. Dat de aangeboden plaatje een beetje naar genoegen mogen zijn. Het is weer van alles wat vandaag, hè. Vlug weer van alles voorbij, hè.

Goed, Lars, dat voor jou goed verzoek of reactie uit het nummer vanavond 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars 06-3314 en dan 8686. Dan wordt het ook hier aan de Okie geregeld. Ja, luisteraars, dat is nummer zometeen vanaf 9 uur ook in weer een uurtje. Drengelse music op jouw radio. Dus luisteraars, straks vanaf 9 uur een uurtje Engelse muziek. Een weekje later dan dat u van ons gewend bent, hè, maar... Wie had de schadevragen zijn min, hè, van vorige week. Dus luisteraars, straks vanaf 9 uur een uurtje Engelse muziek. Vraag ze maar zijn man, hè. En dan zijn wij nu eens in een paar reacties de zennebak in Mieten, hè. Ik was hem goed hier aan de voort. Groetjes van Stefan Drost, de Turfsteker Radio. Ook Stefan, luisteren ze allemaal mee. Mooi dat hij daarom goed is en blijft erbij in de voort. Ook hebben we luisteren hier mee. Groetje van Robert, de Grijze Wolf. Ook Robert daar, de Grijze Wolf, luister mee vanavond. En het blaadje zijn voor jou, hè. Ook hebben we een heel mooi blaadje voor degene die... vergeten is om buiten de airco aan te doen. En groetjes van Raymond Raamsman. Ook Raymond daar luister mee. En Jeroen van Joen de Ronde, hè? We gaan hem een heel mooi plaatje draaien van Roxette met de Joyride. Groetjes namens Henkie Groothuis vanaf locatie Dalsen. Ook Henkie luister mee daar. Vaste luisteraar blijft erbij. En Jeroen van Joen de Ronde. Ook in mij weer als vanouds hier aan het meeluisteren. Vanaf locatie Linde, groetje van Jan Arend Vogelsang. Ook Jan Arend Vogelsang luistert mee daar. Moet het ontvangtje daar ook in maan staat en het plaatje is eruit, hè. Immer mooi van het Noorderbar trio, hè. Dick voor de bakker en luister mee daar. Mooi dat jij erbij bent. Ook oma Bernadette. Luister maar eens even gezellig mee daar in Vilsteren aan de Stiegensteeg. En de plaatjes zijn voor jou daar vanavond, hè. Dankjewel voor de gezelligheid van vandaag, hè. Dick in orde weer. Ook Henkie Schutte, luister gezellig mee daar. Onder het bierenlieren, plaatjes zijn voor jou daar, meneer. Ook Willem van Derwood Alberdoorn, luister mee, hè. Willem Peu. Dank u voor het rammeltje en plaatjes gedraaid. Van het interesseert me toch geen ene reet. En ook een plaatje van Sven Versteeg met Senna. En ik ga mijn best nog hem doen, hè, voor Romana, hè. Zal straks eens hem op onderzoek uitgaan en luister maar eens even gezellig mee in Alberdoorn. Dank u wel voor jouw verzoekje voor vanavond, hè. Zometeen vanaf 9 uur. Een Drengels uurtien, hè. Ook de Maxi des Radio luister mee. Het was nog steeds hem goed hier in Dalsen ook. Maxi luister mee, hè. De Meer Drinken Radio. En is jou gisteravond wel goed gelukt, hè. Meer drinken, hè. En luister mee daar, hè.

Ook de Lady Salland, luister gezellig mee vanavond. Blaadjes zijn voor jou daar. Dankjewel voor jouw reactie ook. Vincent Kampman, luister mee daar op het achterveld. Dankjewel wederom weer voor die dikke doemen van jou, hè. Mooi dat de Buckers in de smaak viel daar, luister gezellig mee. Ze worden ook even gedraaid voor Suzanne vandaag en voor Stef, Guus, Daan en Lotte. En de rest van de aanhang uiteraard, en luister gezellig mee vanaf het achterveld vanavond. Ook Alex Borger daar nog steeds op de camping, de Kruijgroesbelten. Luister eens allemaal mee. Maar dat daar het ontvangertje nog steeds aan staat. Ook mooi, en hij nog even een mooi plaatje van Bob Hoijtag. En de groetjes hier van de Pekkerrit nu om, hè. Ook jongens daar, luister mee in Omiwood. Plaatjes worden gedraaid van Bob Hoijtag en... Succes met het bierenlieren, hè. Aan die zijde, luister mee. Ook graag een plaatje van Druk met Verkert Verget. Groetjes namens Lars. Butink, ook Lassie. Luister mee daar. In locatie SM en plaatjes zijn voor jullie, hè? Ti ti. Ook Wimpy, de Olde Beunaars, luister mee. En hartstikke mooi lijstje, hè? En er was net ook al een weer een mooi, hè? Uit Volendam, hè? Ook Hanby de Oudersom, luister ze nog mee. Ook onder Bienlien daar en onder het eten van de lekkere wussies, hè? Luister mee daar, jongens. Plaatjes gaan zeer speciaal richting locatie SM. Ook de luisteraars uit Zweden, luister mee vanavond. Juliet met Erwin, blaadjes zijn jullie. En langzaamaan wordt het allemaal beter, hè. Al het goede, dat komt langzaam, hè. Als je dat maar weet, hè. Zelfs de fruitbuiters ligt al klaar, hè. Dus Erwin is zometeen weer helemaal in zijn nopjes. Kan weer een dansje maken daar in Zweden, hè. Ook Wim de Zijn de Beunaars en Wim, luister mee. En... heb jij wel goed, hè. Je hebt de boodschappies vast alweer binnen, hè? En luister maar eens even gezellig mee daar. Wim de Beunaars, de Wemzender. Ook Hulsebosje daar uit Rijnhoe, luister mee vanavond, hè? Die rammelt zometeen maar eens weer, meneer, hè? En luister mee, kerel. In Heino, hè? Heino. Ook Giel daar met Jossie op de vlier, ook luister zelf mee. En het vlees lag nog op de barbecue. Inmiddels hartstikke zwart, denk ik, hè. Jongens daar op de vlier, ook luister mee. En blaadjes zijn voor jullie, hè. En Jossie, die kan donders boos kieken, hè. Hoi. Hij is langer niet zo blieden, hè, met die radio. Die radio met goede sound, hè.

Goed loslassen, laat weten waar de radio aanstaat. Vanavond wordt super gewaardeerd. De mogelijkheid op 06 en dan 3314-8686. Er wordt ook in monstermooi gereageerd, dat doe ik uiteraard voor. Dan weten wij weer waarvoor we de zenderbak aan de band gemieterd hebben. Luister als 06 en dan 3314-8686. Ook was het weer gezellig hier bij Zwolle. Graag met het plaatje van het radio-ensemble. Met tranen in je ogen. Groetjes van Jan de Krijtleman. Ook Jan daar, de Krijtleman, luistert zelf mee, uiteraard. Plaatjes zijn voor jou daar en die grote vrachtwagen bij jou, hè. Plaatje was zometeen gedraaid en luistert mee aan die zijde. Mooi dat het ontvangje daar aanstaat bij Zwolle worden. En succes met sturen op Huzan, hè.

Ook een goede dag en ik ben er ook weer bij, live hier vanaf de Paboeren in Oud-Leusden. We zijn er weer bij, groetjes van Janus van Zachten. Ook Jan daar, grote vriend, luister eens allemaal kerel hè. Plaatjes zijn voor jullie daar in de stuur in Oud-Leusden. Zo, dan heb ik hem zeer speciaal gedraaid voor de Paboer. Dan heb ik hem zeer speciaal voor de rest van de muiters daar hè. Jongens, luister mee aan die kant en blijf erbij hè. Zal zo meteen een paar mooie plaatjes voor jullie draaien hè. Kunnen we helemaal gehouden hè.

Goed, luister dan over. We gaan ook weer verder met de Vondsherenblaadjes hier. Live en rechtstreeks bij de Palm FM zender. Hier bij Vechtal NL met nummer 06 en dan 33-14-8686. We gaan verder hier met een oudje. Een heel mooi oudje van het Radi Ensemble. Zeer speciaal voor Janda de Kreetleman in de truck, hè. En luister gezellig mee, de kerel, hè. Luisteraars, hier komen ze. Hier gaan ze. Hele goede en vooral ook snik eten vrijdagavond toegewensen, hè. Zorg dat je goed drinkt, luisteraars, hè, want het is goed dooi, hè. De meeste vast is wel u de grond, hè. Luisteraars, groetjes. Hier komen ze, hier gaan ze. Goeie avond. Dag hoor.

Ja, luister, zo zijn we een lekker plaatje hier van Agda in de Munnik bij de Palm FM Radio. En we zijn nog steeds onheuseltje live hier op deze snikkerde vrijdagavond. Luisteraars 06 en dan 33148686. Gaan we weer verder hier met een plaatje van Druk. Maar ik blijf nog. Zijn zeer speciaal voor de Lady van Zachten, hè? Oftewel voor Petra van Zachten. En wat je mag gewoon namens Janus, hè?

Ja, 1, 2. Luisteraars en goedenavond. Luisteraars en onder een goede vrijdagavond. Deze mooie subtropische vrijdag. Hé jong, waardoor jij? Luisteraars, het is bijna 9 uur. We gaan hier verder met een uurtje Engelse muziek. Even een weekje later dan dat u van ons gewend bent, maar soms gaat dat zo, hè. Dus luisteraars, het is niet de eerste vrijdag van de maand, het is de tweede vrijdag van de maand. Het is wel bijna 9 uur. We gaan hier verder met een uurtje Drengelse music op jouw radio. Als een live hier bij de Palm FM zender. Als in met de Drengelse hangmat hits, hè. Goed luisteraars, luister mee en vraag dan, hè. 06 en dan 3314. En dan 8686. We gaan hier verder met een uurtje Engelse muziek. Ja, 60, 70, 80, 90, de zero's. Is allemaal weer mogelijk hier, hè? Vraag ze op 06. En dan 3314. En dan 8686. Luister mee en die komen ze aan. Goedenavond.

Ja, luisteraars, we zijn met een heel mooi plaatje hier van Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Als een live bij de Palm FM zender met het Engels uurtje hier. Een uurtje Engelse muziek. Giet ook zo snel, hè? Goed, luisteraars, we doen nog even twee, hè? Ja, want die oude encyclopedie die staat ook altijd op één been. Daar kun je niet op staan, hè? Dus zo van die doende, nog even twee Engelse blaadjes. Erbij achteraan hier. En dan gooi ik de schuif van de microfoon hem heel raus dicht, hè? Dan ga ik eens helemaal genieten, hè? Luisteraars, de groetjes, ajus.

Ja, luisteraars, je hoort hier in mijn lekker plaatje van Jannes hier bij de Palm FM-zender. We zijn nog steeds in live aan de band hier. Via Vechtel.nl met nummer 06 en dan 33-14 en dan 8686. Gaan we verder met een heel mooi plaatje van Van Dikhout. Dat is hem zeer speciaal voor Juliette uit Zweden. Want ja, die wordt maandag in 30 jaar jong, hè? Ja, met 30 jaar ervaring erbij op, hè? Luister eens zelf weer in Zweden en word je maar gewoon namens Wim de Olde Beunaars en de Mama Beunaars, hè?

0: Ja, luister, als je hoort een regeltje over Duits hier bij de Palm FM-zender. Volgende plaatje waar we de MCS speciaal richting de camping, de Kruighuis Belten. Naar in Raalte, en worden maagmoord namens Anja. Een plaatje van oom Henk met Op de Camping. Nou, die wappert jullie zijn op handen en ook Anja en Alex Borgen luisteren mee daar. En goed drinken, hè?
1: Nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja, meneer Brouwdoek.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

Ja, luister, zeg eens een lekker plaatje van de Heino's. En die hadden we ook nog niet gehad vandaag, hè, dus... Die mocht nooit ontbreken, hè, op de vrijdageditie van de Palm FM-zender. Luister, 06 en dan 3314-8686. We gaan even verder hier met een plaatje van de Romana. Die wapen hem met speciale groeten richting Apeldoorn en Willoughby. Hij is voor jou, hè. Ik hoop dat het de goede is, hè. Maar dat hoor ik vanzelf wel, hè.

0: Oh. Ja, luister, dit is MC speciaal voor de papa van Marco Ransman, hè. En luister maar eens even gezellig mee daar in de locatie Damsholte. Hij is voor jullie, hè.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Ja, luisteraars, we zijn een lekker plaatje hier van de Evening Stars. Deze mooie subtropische vrijdagavond, hè. Het is nog steeds lekker warm, hè. Luisteraars, 06 en dan 33148686. En dan gaan we hier verder met een heel mooi plaatje van Moorwark. En die is speciaal voor Vincent en Suzanne daar op het achterveld. En luister mee, hè.

Ja, luisteraars, een goedenavond. Dit is een mooie subtropische vrijdag, hè? Snikkiet, hè? Dat was het, hè? Luisteraars, goedenavond. Je was hier verbonden met de Palm FM Radio. Als een vaste prik hier op de vrijdag bij Vechtel NL. We gaan de band weer verlaten hier. Mooi geweest weer, hè? En hier het zenderbakje weer een weekje in opslag, luisteraars. En gaan wij hier op zoek naar de 2-meter-bak, hè? Luisteraars, allemaal dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. En dankjewel voor alle reacties weer. De vele, vele reacties van vandaag was dik voor de bakket, hè. Hoort u ons, dacht ik, volgende week vrijdag gewoon weer. Goed, luisteraars. Voor nu een hele fijne vrijdagavond nog en een heel goed weekend. En dan gaan wij eruit met normaal de beladen van de muzikant. Is ook weer gebeurd hier. Luisteraars, de groetjes. En graag tot die volgende ronde. Ui, en dag hoor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw keuze nummer 1 op de radio.

0: Hier is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.